0: Radio Memory.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: On your right, it's Hollywood Boulevard.

Hou me vast, sla je armen om me heen. Als ik bang ben, mag ik dan alleen. Even schuilen voor de stormen om me heen. Ik weet het liefste, ik liet je.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Gent verdwijnen bijna 50 jobs bij autotoeleverancier Benteler. Dat is zijn contract met Volvo in Gent verloren. Het contract loopt af in april volgend jaar en dan zal Benteler ook sluiten. Vakbonden en directie hebben intussen een sociaal akkoord bereikt met extra compensaties voor het personeel. Ook bumperbouwer Plasman zit in moeilijkheden. Dat bedrijf verloor behalve zijn contract met Volvo ook dat met BMW. In de buurt van Barcelona heeft de hevige regenval een dode geëist. Een man is daar in zijn auto meegesleurd door het water. Er was gisteren kort code rood in Barcelona voor plotselinge overstromingen. De Amerikaanse president Donald Trump is misnoegd over de Europese toenadering tot Canada. Hij dreigt zelfs met sancties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bood gisteren aan Canada aan om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Maar als dat gebeurt, dreigt Trump met hogere importtarieven of de handel met Europa zelfs helemaal te stoppen.
1: If they do that, if I think it's an all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: Als Canada inderdaad aansluit bij de Europese Unie, dan noemt Trump dat een vijandige daad. Anderlecht start de league phase van de Europa League met een nederlaag 1-2 tegen Olympique Lyon. Bij de rust stond Anderlecht al 0-2 achter. Zetkovic scoorde op het uur de aansluitingstreffer. We hebben er alles aan gedaan, zegt coach Vitor Bruno.
2: We were not afraid of them. We went, we pushed them. We pushed, we pulled them down on the pitch. We tried everything. We scored. We could have scored a second one. We could have equalized the game. At the end was not enough to at least get one point.
0: Over een maand moet Anderlecht naar Dynamo Zagreb. En vanavond komt Union aan de aftrap in de Europa League bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Zon en wolken wisselen af vandaag, maar er is ook kans op een regenbui. Maxima rond 19 graden. Ook de komende dagen zijn wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Het allerbeste uit 5 decennia populaire muziek. Welkom in de

Het hoeft niet eens maandag te zijn om je zo te voelen. De Bengals, Manic Monday, geschreven door de late great Prince, als je dat nog niet wist. Hoi, ik ben Ellie, dit is de platenkast. En ja, een beetje overdreven als ik zeg, ik neem je mee op een adventure of a lifetime. Maar goed, dat is toevallig de titel van het nummer. Coldplay.

Je kent dit bandje waarschijnlijk goed van de Horse Brothers, nee, maar dat was America met een keertje een andere, Ventura Highway. En dit is Nelly Furtado, I'm Like a Bird.

de computer, de kopjes erbij. God, wat waren ze nog jong. Destiny's Child, van een tijdje geleden, ik denk 90's. En dat heette No, No, No. Nou, ze zijn in ieder geval vastbesloten. Iemand die ook vastbesloten was, maar toch wat aan overgehouden heeft, is Herman van Veen. Blauwe plekken namelijk. Ja, geestelijke blauwe plekken natuurlijk. Hè. Moet ze mij niet proberen, ik sla namelijk terug. Hard.

0: your memory.
1: Goedemorgen.
2: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld. Met de vrienden van Amstel.

uit hun grijs verleden, volgens mij 1982, stamt dit van Bow Wow Wow. En de groep is volgens mij samengesteld door Malcolm McLaren. En dat was wat controverse over het groepje, want zangeres Annabel Lam was wel erg jong. 12, 13, 14, iets in die richting in ieder geval in die tijd. Compleet nat, dan maar wel een wereldhit. En als ik dan nu een Lil Bow Wow hoor, dan moet ik altijd denken, wat was die naam, aan dit, Bow Wow Wow. Nee, het zal wel een Engelse kreet zijn, denk ik zo. Maar goed, over kreten gesproken. Barry White. Ja, het is een nog grijzer verleden. Volgens mij is dit eind jaren 70. You See the Trouble With Me. Ja, dat is altijd in die platenkast.

uit een grijs verleden waren dat The Birds. En dat heette Mr. Tambourine Man. Je luistert naar de platenkast en wil je me bereiken? Ik ben overal te vinden op social media. Dus zou het leuk vinden als je een keertje wat van je laat horen. Dan nu in de platenkast Ed Sheeran.

Mooier. Ed Sheeran, die breidt er een beetje een eindje aan. Thinking Out Loud heette dat. En ja, de platenkast is al hier bijna om, althans dit uur van de platenkast. En ik heb een mooie van een geweldige zangeres. Die het goed deed in de jaren 70. En later, ja, wat minder. Maar man, wat een mooie hit ze heeft gemaakt. Bijvoorbeeld deze, The Alternative Way. Anita Meijer.

0: Gent verdwijnen bijna 50 jobs bij autotoeleverancier Benteler. Dat is zijn contract met Volvo in Gent verloren. Het contract loopt af in april volgend jaar en dan zal Benteler ook sluiten. Vakbonden en directie hebben intussen een sociaal akkoord bereikt met extra compensaties voor het personeel. Ook bumperbouwer Plasman zit in moeilijkheden. Dat bedrijf verloor behalve zijn contract met Volvo ook dat met BMW. In de buurt van Barcelona heeft de hevige regenval een dode geëist. Een man is daar in zijn auto meegesleurd door het water. Er was gisteren kort code rood in Barcelona voor plotselinge overstromingen. De Amerikaanse president Donald Trump is misnoegd over de Europese toenadering tot Canada. Hij dreigt zelfs met sancties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bood gisteren aan Canada aan om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Maar als dat gebeurt, dreigt Trump met hogere importtarieven of de handel met Europa zelfs helemaal te stoppen.
1: If they do that, if I think it's an all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: Als Canada inderdaad aansluit bij de Europese Unie, dan noemt Trump dat een vijandige daad. Anderlecht start de league phase van de Europa League met een nederlaag 1-2 tegen Olympique Lyon. Bij de rust stond Anderlecht al 0-2 achter. Zetkovic scoorde op het uur de aansluitingstreffer. We hebben er alles aan gedaan, zegt coach Vitor Bruno.
2: We were not afraid of them. We went, we pushed them. We pulled them down on the pitch. We tried everything. We scored. We could have scored the second one. We could have equalized the game. At the end was not enough to at least get one point.
0: Over een maand moet Anderlecht naar Dynamo Zagreb. En vanavond komt Union aan de aftrap in de Europa League bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Zon en wolken wisselen af vandaag, maar er is ook kans op een regenbui. Maxima rond 19 graden. Ook de komende dagen zijn wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: komende twee weken. Maar wel kan u genieten van de hitkampioen. 1 uur feel good hier bij Radio Memory.
1: Hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: proeven deze hitkampioen Robert Palmer en Every Kind of People. Fijn dat je weer bij bent. Wij gaan weer 1 uurtje samen met jou genieten.
1: Er is er maar eentje die kan vliegen zonder vleugels.

0: helemaal binnen onze Feel Good Hits. Allergrootste hit van Mirror Talking. You're my heart, you're my soul. Ken je deze nog? L. Stewart, The Year of the Cat.
1: Dit is een hitkampioen souvenir.

dag. Lang geleden dat ze nog eens langskwam. Dus ik dacht, we gaan ze er nog eens bij nemen. Een andere diva uit een andere generatie. Anke.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Slager, zon in je hart. Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.
1: There are three things you need for great, great radio. Milk, goat cheese, and wheat. Oh, wait. That's my grocery list. Which second best won't do.

de hitkampioen. Het programma waar je niets dan feel good hits hoorde. Je hoorde net Roxette en Joyride. Ik neem je nog eens even mee naar de jaren 80. Daar was een groepje uit Nederland. Ze heette de Time Bandits. Ze hadden twee grote hits en dit was één van ze. I'm only shooting love.

Hemelse klanken van Shakira en Waka Waka in de Hitkampioen. Jouw feel good uur met nu de knuffelbeer, zo noem ik hem altijd, uit de slagerwereld uit België, Sammy Moore. En

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemorgen.
2: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
3: Oh my gosh.
2: De hitkampioen.

Wanderer, Empire of the Sun, Walking on a Dream in jouw Feel Good uur, de hitkampioen. Met nu Selector en On My Radio.

zangtalenten van John Travolta. Met een van zijn souls, Sandy. Natuurlijk uit Greece. Vrienden, dat was weer de hitkampioen hier op je radio. Ik hoop dat het mee is gevallen. En dat wij weer van jou misschien wel eens een windy kleur kunnen krijgen. Via onze sociale media. Dat is natuurlijk Facebook. Via het bekende kanaal van de hitkampioen. Graag tot een volgende editie. En de buitenwipper voor vandaag is een leuke disco classic van Alicia Bridges. I Love the Nightlife.

0: Gent verdwijnen bijna 50 jobs bij autotoeleverancier Benteler. Dat is zijn contract met Volvo in Gent verloren. Het contract loopt af in april volgend jaar en dan zal Benteler ook sluiten. Vakbonden en directie hebben intussen een sociaal akkoord bereikt met extra compensaties voor het personeel. Ook bumperbouwer Plasman zit in moeilijkheden. Dat bedrijf verloor behalve zijn contract met Volvo ook dat met BMW. In de buurt van Barcelona heeft de hevige regenval een dode geëist. Een man is daar in zijn auto meegesleurd door het water. Er was gisteren kort code rood in Barcelona voor plotselinge overstromingen. De Amerikaanse president Donald Trump is misnoegd over de Europese toenadering tot Canada. Hij dreigt zelfs met sancties. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen bood gisteren aan Canada aan om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Maar als dat gebeurt, dreigt Trump met hogere importtarieven of de handel met Europa zelfs helemaal te stoppen.
1: If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: Als Canada inderdaad aansluit bij de Europese Unie, dan noemt Trump dat een vijandige daad. Anderlecht start de leagueface van de Europa League met een nederlaag 1-2 tegen Olympique Lyon. Bij de rust stond Anderlecht al 0-2 achter. Zetkovic scoorde op het uur de aansluitingstreffer. We hebben er alles aan gedaan, zegt coach Vitor Bruno.
2: We were not afraid of them. We went, we pushed them. We pulled them down on the pitch. We tried everything. We scored. We could have scored the second one. We could have equalized the game. At the end was not enough to at least get one point.
0: Over een maand moet Anderlecht naar Dynamo Zagreb. En vanavond komt Union aan de aftrap in de Europa League bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Zon en wolken wisselen af vandaag, maar er is ook kans op een regenbui. Maxima rond 19 graden. Ook de komende dagen zijn wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: Beste muziek
5: hoor je hier. Radio Memory.
6: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier.

0: Even over 8 uur, geen ochtendshow komende 2 weken. Maar wel genieten van Totaal Nederlands, hier bij Radio Memory.
1: Totaal Nederlands.

0: Toppers uit Nederland openden onze totaal Nederlands. Het beste van Vlaanderen en Nederland. Miss Montreal, Davret en Nielsen natuurlijk.
1: Er is er maar eentje die kan vliegen zonder vleugels. Erik de Valk.

0: Een vlugje Eurovisie Songfestival bij Totaal Nederland. Tijd voor de battle. En wie is de battle-artiest vandaag? Wel, we gaan een klassieker tegenover een Vlaamse ambiancebende zetten. We hebben het namelijk over Swoop en die gaan we battelen met Vader Abraham. Dat gaat wat worden. En ze battelen met het kleine café aan de haven.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: al uw evenementen, groot of klein. Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.
6: Yo!
7: Hello everybody!
6: Yo!
8: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
9: I love it because it feels so great.
10: Totaal Nederlands.

talent ga jij met me mee. Ik hoop het. We gaan nog verder dit uur met heel wat hits uit Vlaanderen en Nederland natuurlijk. En daarnet natuurlijk onze battle met geen verliezers. Kent u deze nog van Marwaan?

0: Danny erover samen met Trisha. Alles komt goed en alles wordt beter. Positieve ingesteldheid, dat is belangrijk. We gaan naar Nederland met Blaf.
1: Erik de Valk, enig in zijn soort. Zo.

We hadden twee Deep Leaf singles na elkaar. Bluff en Aan de Kust. En we hadden natuurlijk Toast met Yves Segers. Ik schreeuw het van de daken.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

Belgische rock'n'roll met de Kruiners en verliefd op Chris Lomgren. Je bent nog steeds bij het beste van Vlaanderen en Nederland. En dat met een collega-presentatrice Evelien Canoots.

0: Maar is er maar eentje die kan vliegen zonder vleugels? Erik de Valk.
1: Ze was die dag gevallen.

stukje afgewonken van het concept van Totaal Nederlands. Maar het mag even, want dit is heel mooi. Tino Martin en Rolf Sanchez. Hij had het willen weten. Vrienden, dat was hem. Jouw Totaal Nederlands hier op de radio.

0: Het gaat niet zo goed met de bouwsector. 7 op 10 bedrijven hebben minder bestellingen dan normaal, zegt Sectorfederatie en Bild. Vooral de huizenbouw heeft het moeilijk. De helft van de bedrijven verwacht dat volgend jaar zelfs nog slechter zal zijn. En Bild vraagt daarom een lager btw-tarief voor de bouw van een eigen huis en voor huizen die minstens 15 jaar op de huurmarkt komen. Steeds meer Vlamingen kopen een huis in de Ardennen, blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen. Dit jaar waren al meer dan 16% van de kopers daar Vlamingen, 1,5% meer dan het jaar daarvoor. Vresse-sur-Semois was de populairste gemeente, 6 op 10 aankopen daar waren door Vlamingen. Als de federale regering een indexsprong neemt, dan wil CD&V dat die alleen geldt voor de uitkering van werklozen. Dat zegt voorzitter Sammy Medi in het laatste nieuws. Hij wil zo dat de regering vasthoudt aan de lastenverlaging die ze had beloofd. Een eenmalige indexsprong van die uitkeringen zou 100 miljoen euro opleveren. CD&V wil ook minder bedrijfssubsidies en pleit voor hoger remgeld bij de dokter. De Braziliaanse president Luiz da Silva gaat aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vragen om zich niet te mengen in de presidentsverkiezingen in Brazilië. Die zijn volgende maand. Hij ontmoet Trump binnenkort bij de VN, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.
1: Falando mal do Brasil, pedindo para que o Trump venha fazer intervenção neste país.
0: Lula neemt het op tegen Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Afwisselend zonnewolken vandaag, maar ook af en toe kans op wat regen. We gaan richting 19 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Good morning, everybody.
7: Good morning.
8: De dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
9: You smell fish.
8: Ongewassen.
9: Yeah.
8: En ongemanierd.
9: In a minute I'll start to yell.
8: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Hey, het is donderdag geworden, welkom in de ochtendkroeg. En wij starten vandaag met die van Gunter Nijhuis en daarom zeg ik nee. Ik ben van plan om vandaag tegen iedereen nee te zeggen. Nee, waarom? Ik weet het ook niet, maar het is mijn goesting vandaag. Nu tijd voor David Bowie en This Is Not America, Not Awelle.

0: was die mooie van Maria Carey. Origineel is die van Phil Collins natuurlijk. Against All Odds. En ja, we gaan die mooie muziek nooit vergeten, geloof me. Nu tijd voor onze meteor. En ook op donderdag zoekt hij naar de nooduitgang. Ik weet niet of die ondertussen al gevonden is, maar wie weet.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Muziek uit 84, het is van Jackie Graham, Set Me Free. Ja, we gaan een beetje vrijheid gaan opdoen. Het moet kunnen op deze donderdag en zeker in de ochtendkroeg gaan we alles aan. We gaan geen één onderwerp uit de weg. Ook deze Ivan Varelli niet. En zonder het te weten was het weer van dat...

Ja, dat is nog even terug naar 1958 met deze Everly Brothers en He's a Bird Dog. Ik vind het altijd zo'n passieplaat geweest, al van kleins af. Maar dit is ook een hele mooie. Heb ik het over die van Mark Anthony en ik wil het weten. I need to know.

pretend. Ja, het blijft toch een beestig nummer deze van Alvin Stardust. Anna Pretend. Het is misschien nog een beetje vroeg, maar ja, op een donderdag moet dat toch lukken. Van al eventjes de benen te gaan strekken. En we gaan nog blijven voorten. Ken je deze nog? DJ Casper en die Cha-Cha-Cha.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Ja, ik zou er ook eens moeten geraken in Zaragoza. Blijkbaar is dat een hele mooie stad. Het was Jimmy Frey terug in de tijd. En 15 jaar Jimmy is al heel lang gepasseerd. Maar deze heren hebben een beetje opgevolgd. Ik heb het over Clouseau. En ze hebben het over die Close Encounters.

Fontaines DC op deze donderdag. Met Marianne. Speciaal voor alle Mariannes die momenteel aan het luisteren zijn. Kunnen er veel.

0: is de donderdag er weer op voor vandaag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer voor die allerlaatste werkdag van deze week.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van de G-Girls Band en die Sint-Volk. Tot morgen.

Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtendkroeg. Peter Babbelaar verrast je tot in het diepste van je verlangen.

0: Het gaat niet zo goed met de bouwsector. 7 op 10 bedrijven hebben minder bestellingen dan normaal, zegt Sectorfederatie en Bild. Vooral de huizenbouw heeft het moeilijk. De helft van de bedrijven verwacht dat volgend jaar zelfs nog slechter zal zijn. En Bild vraagt daarom een lager btw-tarief voor de bouw van een eigen huis en voor huizen die minstens 15 jaar op de huurmarkt komen. Steeds meer Vlamingen kopen een huis in de Ardennen, blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen. Dit jaar waren al meer dan 16% van de kopers daar Vlamingen, 1,5% meer dan het jaar daarvoor. Vresse-sur-Semois was de populairste gemeente, 6 op 10 aankopen daar waren door Vlamingen. Als de federale regering een indexsprong neemt, dan wil CD&V dat die alleen geldt voor de uitkering van werklozen. Dat zegt voorzitter Sami Mehdi in het laatste nieuws. Hij wil zo dat de regering vasthoudt aan de lastenverlaging die ze had beloofd. Een eenmalige indexsprong van die uitkeringen zou 100 miljoen euro opleveren. CD&V wil ook minder bedrijfssubsidies en pleit voor hoger remgeld bij de dokter. De Braziliaanse president Luiz da Silva gaat aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vragen om zich niet te mengen in de presidentsverkiezingen in Brazilië. Die zijn volgende maand. Hij ontmoet Trump binnenkort bij de VN, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.
1: Falando mal do Brasil, pedindo para que o Trump venha fazer intervenção neste país.
0: Lula neemt het op tegen Flavio Bolsonaro, de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Afwisselend zon en wolken vandaag, maar ook af en toe kans op wat regen. We gaan richting 19 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: generatie bent, dan heb je hier wellicht op leren disco dansen. Ja, 1977 was de grootste hit in de Marx, Jesse Green en hij is een
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met...

en de vertrouwde klanken. Het Doobie Marauders hoorde je met Long Train Running. Ach, wat leuk. Je bent er weer. Je zit wel lekker aan je toestel. Natuurlijk, of het is wifi, of het is een van andere grote zendmassen die bij jou in de buurt staan. Maar we zijn er weer. Wees welkom de komende uur. Lekker terug naar de voltooid van

uit de Londense groep Silent Eruption. En 1969, jaren later, werden ze door een talent scout heel toevallig ontdekt in Duitsland waar ze tour waren. Die stelde een, gewoon even gezellig voor aan de muziekproducent CQ Golddigger Frank Varian. En hij liet Eruption optreden in het voorprogramma van de succesvolle Podium in die periode. Hij bood de groep in 1977 een contract aan. Precious Wilson met Eruption terug in Middle of the Road Show. En One Way Ticket. Hier is...

0: In the middle of the road show. Frank Kelly, dankjewel.
1: Een fijne vanachter de
0: als cabaret mensen ontstaan uit Nederlands Hoop in bange dagen. Lied in 1997 nog muzikaal nog even met zijn piano het een en ander horen. Hier is Jok Fokkehand, Frank de Jonge.
2: In the middle of the road show.

Dat waren nog instrumentjes, hè? Ja. Toen was de computer nog niet of nauwelijks uitgevonden in 1979. Don't Bring Me Down. Hier al, Electric Light Orchestra met daarvoor Frank de Jonge en Robert Dostips. Als zijn de fijne verachtende keukengordijnen. En zo jassen we er nog een paar doorheen. Vrienden en vriendinnen, hier is de Sweets met Funny Funny.

Hij kreeg er van langs met de zamel van de Queen. Zo. Wat zijn ze weer lekker vandaag in de Middle of the Roadshow. Fijn dat je erbij bent. En even naar Facebook. Hè. De Middle of the Roadshow op Facebook te vinden natuurlijk. En de diverse andere kanalen. Lieve luistervrienden, het waren de hits van toen. En nog steeds word je erbij vermaakt. Dit is Daniel Gerard.

Stel je voor, er bestond en er was geen oorlog. We hebben deze avond nog heel wat goden, zo links en rechts. En er is er nog geen één, geloof ik. Nee, die het ooit voor elkaar heeft gekregen, hè? Die vrede. Ach, alsof we weer eventjes in het Hilton zaten. In het bed. Met John Lennon en Yoko Ono, 1971. Imagine. Lieve luistervrienden, van ooit zeggen dat ook maar. Ja, plaatjes met gaatjes en plaatjes van frustraatjes. Maar er zit een hele mooie wijn vandaag, hoor. Het is goud wat op links, dit is Earth in the Fire.

cuticle. More than I can say. En voor Leo Sayer, die het nummer opnam in 1980. Al ik het gisteren. Zometeen de Dirt Band. Het uit de gouden jaren met An American Dream. Dat is toepasselijk. En ja, Arnold zegt wel. Ja, natuurlijk. Ja, Ohio. Vooruit. Maar ook nog wat anders wat lekker is. Ik heb hier Roxy Music. Met Brian Ferry en Angel Eyes.

Hey. En die is aan huis blijkbaar al een dag goed orkest is overgebleven met de band. En de kerst hoorde je in Do You Feel Me Love. Lieve luistervrienden, nou, tot zover. En verder. Ach, morgen weer natuurlijk. En nog veel meer leuks op de zender. Blijf lekker luisteren. Maak er nog wat leuks van.

0: gaat niet zo goed met de bouwsector. 7 op 10 bedrijven hebben minder bestellingen dan normaal, zegt sectorfederatie En Beeld. Vooral de huizenbouw heeft het moeilijk. De helft van de bedrijven verwacht dat volgend jaar zelfs nog slechter zal zijn. En Beeld vraagt daarom een lager btw-tarief voor de bouw van een eigen huis en voor huizen die minstens 15 jaar op de huurmarkt komen. Steeds meer Vlamingen kopen een huis in de Ardennen, blijkt uit cijfers van de Belgische notarissen. Dit jaar waren al meer dan 16% van de kopers daar Vlamingen, 1,5% meer dan het jaar daarvoor. Vresse-sur-Semois was de populairste gemeente, 6 op 10 aankopen daar waren door Vlamingen. Als de federale regering een indexsprong neemt, dan wil CD&V dat die alleen geldt voor de uitkering van werklozen. Dat zegt voorzitter Sami Mehdi in het laatste nieuws. Hij wil zo dat de regering vasthoudt aan de lastenverlaging die ze had beloofd. Een eenmalige indexsprong van die uitkeringen zou 100 miljoen euro opleveren. CD&V wil ook minder bedrijfssubsidies en pleit voor hoger remgeld bij de dokter. De Braziliaanse president Luiz da Silva gaat aan zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump vragen om zich niet te mengen in de presidentsverkiezingen in Brazilië. Die zijn volgende maand. Hij ontmoet Trump binnenkort bij de VN, zei hij op een verkiezingsbijeenkomst.
1: Falando mal do Brasil, pedindo para que o Trump venha fazer intervenção neste país.
0: Lula neemt het op tegen Flávio Bolsonaro, de zoon van de vorige president Jair Bolsonaro. Afwisselend zon en wolken vandaag, maar ook af en toe kans op wat regen. We gaan richting 19 graden vanmiddag. Ook de komende dagen wisselvallig met maxima rond een graad of 19.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: De beste muziek
5: hoor je hier. Radio Memory.
6: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en tot...

Hele mooie klassieker was deze van Alan Foley, We Belong to the Night. Donderdag 17 september, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren, hier bij Radio Memory. Vanuit Pajottenhem-Galmaarden. Ken je deze? Sylvester. And You Make Me Feel.

was een dame uit Nederland. We draaiden Yeti Paletti. Ik zit in een cafeetje. We gaan stilzaal richting reclame. Gaan we doen met Patrick Colley en Jill Venster. Do you wanna funk? En dan nog eentje van de King of Rock and Roll, Elvis Presley.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Android. Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.

was een Italiaanse plaat van Umberto Tozzi en Raf en Gente di Mare. En dat is orchestraal Moves in the Dark, hè? Of beter gekend OMD. We draaien So in Love.

Deze man ken je nog wel van Sweet Caroline en Zeven Zonden. We draaiden Christophe en Ik ben zo verliefd. We gaan een hele mooie plaat gaan draaien. Eentje terug in de tijd van Paul Anka en Tonight, My Love, Tonight.

worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966.

De man die je nog kent van In Dreams and It's Over. We draaien de Roy Orbison, Chase a Mystery to Me. We gaan richting reclame, gaan we ook doen met deze geweldige plaat van Andrea Bocelli. En we draaien Conte Partido. Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren op deze donderdag 17 september. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Je moet Radio Memory met je meenemen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

Een van de bekendste platen was deze van Andrea, I'm a Lover Man. We gaan nog een bekende plaat draaien van onze Frankske uit Aals, namelijk Abby Dance. En we draaien Seks met die Kale.

0: Een geweldige plaats was deze van Safri Doe en Play It Live. We gaan richting 12 uur op deze donderdag. Ik zeg graag na 12, want dan zijn we weer meer. Zit je aan tafel, smakelijk eten. De muziek. Heb jou nog deze van Snap. Naar de straks.
1: Het departement Zorg meldt 5 nieuwe besmettingen met het Westnijlvirus. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. De teller staat daardoor op 10. In Vlaanderen zijn de gevallen opnieuw vastgesteld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. 1 persoon was met neurologische symptomen in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels aan de betere hand. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar een besmette mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Op de luchthaven in Charleroi is een 40-tal vluchten geannuleerd door de nachtelijke staking van de luchtverkeersleiders van Skies. 18 vluchten al vanmorgen en nog een dikke 20 later vandaag. Het zijn allemaal vluchten van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, veruit de grootste aanbieder op Charleroi. De luchtverkeersleiders staakten de afgelopen nacht voor het eerst en ze willen dat 4 weken volhouden. Aanleiding is een sociaal conflict met de Skies-directie over de nachtpremies. In Zweden komt er allicht een wissel van de macht. De parlementsverkiezingen lijken dan toch uit te draaien op een nipte-overwinning voor het linkse blok rond oud-premier Magdalena Andersson. Met nog enkele tienduizenden stemmen te tellen staat het blok op 3 zetels meer dan dat van de huidige premier Kristersson. De stembusgang vond zaterdag al plaats, maar van meet af was duidelijk dat het land sterk verdeeld is en het resultaat erg nipt zou worden. En 9 Vlaamse gemeenten krijgen in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen van omgevingsminister Broens een versterkte rol. Ze zullen als steden en centrumsteden meer en hoger mogen bouwen en ook wordt het makkelijker om voorzieningen als ziekenhuizen of grote zwembaden uit te bouwen. Het nieuwe statuut brengt wel geen extra subsidies met zich mee. De betrokken gemeenten zijn, gegroepeerd per provincie, Zele, Zelzaten en Aalter, Puurs, Sint-Amans en Willebroek, Pernat, Zemst en Landen en tenslotte Houthalen, Helchteren. Af en toe een opklaring, maar toch vooral wolken en vanaf het westen stilaan periodes van regen. Aan zee waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperaturen vanmiddag van 16 tot 20 graden.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Tony van Beveren.

Donderdag 17 september, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Katrien Verheijen met haar programma. We draaien de Beatles en Hey Jude. En dat is reetje die ik in de richting stuur van Moeke Nadine, Jean, Cindy en Jarne daar. We draaien Laura Lynn. Jou herken ik met gesloten ogen. In de tijd een grote hit voor The Voice of Europe, Eddie Wally.

een van de bekendste platen was deze van Cher. En we draaiden Do You Believe. We gaan richting reclame. Gaan we met een speciale mix doen, hè, van Marco Borsato uit Nederland. De man die je nog kent van Dromen zijn bedrog en Waarom nou jij. We draaien de dansversie van De Bestemming. Ik zeg graag tot na reclame. Ondertussen gaan we een lekkere tas koffie drinken.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.

man die je kent van Oh Julie en I Might. We draaien de Shaking Stevens, You Drive Me Crazy. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Elke werkdag tussen 11 en 1 hier bij Radio Memory. Hè? Dat is origineel van Julio Iglesias. We draaien de versie van Fernando.

is een van de bekendste platen van Accession. Allemaal hier in ons programma. Donderdag 17 september. We gaan stilletjes aan richting reclame. Gaan we doen met deze van ZZ Top. En dan nog eentje van ABBA. En Chiquitita draaien we nog net voor reclame.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wil een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Was een hele mooie plaat van Bronske Beat, Tell Me Why, ons programma aan tafel met Tony van Bever op deze donderdag 17 september. Nog steeds aan ten einde, want ook onze volkollega is hier al toegekomen, onze collega Katrien Verheijen. Zij is er straks bij na 1 uur met haar programma Gewoon Katrien. We gaan een plaat draaien voor Heert uit Beveren, want het is vandaag donderdag 17 september. Hij verjaart vandaag. We wensen hem een fijne verjaardag toe vanwege Tony van Beveren en mijn vrouw Nancy gaan we een van zijn lievelingsplaten draaien. We gaan eentje draaien van Johnny Verwey en de Klompendans, speciaal voor Heert zijn verjaardag daar in Beveren.

Was er nog eentje van Modern Talking? Human Heart, Human Soul was het voor vandaag op deze donderdag 17 september tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Katrien Verheijen met haar programma Katrien Gewoon hier bij Radio Memory. Ik wens je nog een fijne donderdagmiddag toe. Ben er graag morgen weer bij tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Ik heb voor jou nog deze Baltimore en Tarzan Boy. Tot morgen, ietsje na 11.

0: Het departement Zorg meldt 5 nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. De teller staat daardoor op 10. In Vlaanderen zijn de gevallen opnieuw vastgesteld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. 1 persoon was met neurologische symptomen in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels aan de betere hand. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar een besmette mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Op de luchthaven in Charleroi is een 40-tal vluchten geannuleerd door de nachtelijke staking van de luchtverkeersleiders van Skies. 18 vluchten al vanmorgen en nog een dikke 20 later vandaag. Het zijn allemaal vluchten van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, veruit de grootste aanbieder op Charleroi. De luchtverkeersleiders staakten de afgelopen nacht voor het eerst en ze willen dat 4 weken volhouden. Aanleiding is een sociaal conflict met de Skies-directie over de nachtpremies. In Zweden komt er allicht een wissel van de macht. De parlementsverkiezingen lijken dan toch uit te draaien op een nipte-overwinning voor het linkse blok rond oud-premier Magdalena Andersson. Met nog enkele tienduizenden stemmen te tellen staat het blok op 3 zetels meer dan dat van de huidige premier Kristersson. De stembusgang vond zaterdag al plaats, maar van meet af was duidelijk dat het land sterk verdeeld is en het resultaat erg nipt zou worden. En 9 Vlaamse gemeenten krijgen in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen van omgevingsminister Broens een versterkte rol. Ze zullen als steden en centrumsteden meer en hoger mogen bouwen en ook wordt het makkelijker om voorzieningen als ziekenhuizen of grote zwembaden uit te bouwen. Het nieuwe statuut brengt wel geen extra subsidies met zich mee. De betrokken gemeenten zijn, gegroepeerd per provincie, Zeelen, Zelzate en Aalter, Puurs, Sint-Amans en Willebroek, Pernat, Zemst en Landen en tenslotte Houthalen, Helchteren. Af en toe een opklaring, maar toch vooral wolken en vanaf het westen stilaan periodes van regen. Aan zee waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperaturen vanmiddag van 16 tot 20 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier. Radio Memory.
5: Hallo iedereen, ik ben Mathis en enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier.

Welkom allemaal en dat op deze donderdag 17 september bij Gewoon Katrien. Ja, en we begonnen met Wet, Wet, Wet en Love is All Around. En we blijven nog eventjes in die liefde hangen. De deur blijft altijd open wat er gebeurt en het licht blijft branden. Een song uit 1989, Belinda Carlisle en Leave a Light On.

Wat wil je van mij? Meteor en Haname. En de volgende song is er eentje van eind de jaren 60. De meesten onder ons zullen het liedje wel kennen, maar de betekenis achter het lied, dat, ja, althans, ik wist het dus totaal niet. Ik heb het gisteren opgezocht. En het is eigenlijk één grote ontmoeting tussen de zon en de aarde. De titel is dus Pastorale, gezongen natuurlijk door Ramses Shaffy en Lisbeth List. En Ramses Shaffy is dus de vurige, trotse zon. En Lisbeth List is de aarde die naar hem verlangt. Prachtig liedje.

0: Tot straks.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org. Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slager in je hart. Sam Goris. Christophe. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Radio Memory. Katrien Verheijen.

Joan Jett en de Blackhearts en I Love Rock and Roll. Ja, en we gaan onze gitaren eventjes opzij zwieren en we schuiven rechtstreeks de dansvloer op en dat met Technotronic en Pump Up the Jam.

Nutbush, City Limits. Ja, en nu gaan we eventjes de rustige tour op. Het is een nummer en het bestaat eigenlijk al van in 1984. Het werd gezongen door Maribel en dat op het Eurosong Festival voor het land Nederland. En 12 jaar later gaf Dana Winner er haar eigen warme versie aan. Hier is ze met Ik hou van jou.

Lisa Stanfield met All Around the World, haar grote internationale hit uit 1989. En nu springen we een paar jaar terug en dat dus naar 1986 met Wang Chung en Everybody Have Fun Tonight.

Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke.

Een wereldhit uit 1970. En ja, dat draait helemaal om een geheime boodschap tussen twee geliefden. Drie keer kloppen op het plafond en dat betekende dan ja. En Diana Ross, zij stelt zich nog steeds dezelfde vraag. Waarom worden we toch wel verliefd?

0: departement Zorg meldt 5 nieuwe besmettingen met het Westnijlvirus. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. De teller staat daardoor op 10. In Vlaanderen zijn de gevallen opnieuw vastgesteld in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. 1 persoon was met neurologische symptomen in het ziekenhuis opgenomen, maar is inmiddels aan de betere hand. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar een besmette mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Op de luchthaven in Charleroi is een 40-tal vluchten geannuleerd door de nachtelijke staking van de luchtverkeersleiders van Skies. 18 vluchten al vanmorgen en nog een dikke 20 later vandaag. Het zijn allemaal vluchten van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair, veruit de grootste aanbieder op Charleroi. De luchtverkeersleiders staakten de afgelopen nacht voor het eerst en ze willen dat 4 weken volhouden. Aanleiding is een sociaal conflict met de Skies-directie over de nachtpremies. In Zweden komt er allicht een wissel van de macht. De parlementsverkiezingen lijken dan toch uit te draaien op een nipte-overwinning voor het linkse blok rond oud-premier Magdalena Andersson. Met nog enkele tienduizenden stemmen te tellen staat het blok op 3 zetels meer dan dat van de huidige premier Kristersson. De stembusgang vond zaterdag al plaats, maar van meet af was duidelijk dat het land sterk verdeeld is en het resultaat erg nipt zou worden. En 9 Vlaamse gemeenten krijgen in het nieuwe beleidsplan Ruimte Vlaanderen van omgevingsminister Broens een versterkte rol. Ze zullen als steden en centrumsteden meer en hoger mogen bouwen. En ook wordt het makkelijker om voorzieningen als ziekenhuizen of grote zwembaden uit te bouwen. Het nieuwe statuut brengt wel geen extra subsidies met zich mee. De betrokken gemeenten zijn, gegroepeerd per provincie, Zeelen, Zelzate en Aalter, Puurs, Sint-Amans en Willebroek, Pernat, Zemst en Landen en tenslotte Houthalen, Helchteren. Af en toe een opklaring, maar toch vooral wolken en vanaf het westen stilaan periodes van regen. Aan zee waait een vrij krachtige zuidwestenwind. Temperaturen vanmiddag van 16 tot 20 graden.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

Dit was dus Barry White en Let the Music Play. En ik heb een bijzonder nieuwtje en dat is uit de ruimte. Want Europa heeft een nieuwe klimaatsatelliet gelanceerd. En die gaat iets meten wat wij dus met onze eigen ogen niet kunnen zien. Maar dankzij dat signaal kunnen de wetenschappers vanuit de ruimte zien hoe gezond onze bossen en gewassen zijn. En eigenlijk krijgt onze planeet er dus een soort gezondheidsmeter voor planten bij. Maar dan wel eentje die honderden kilometers boven ons hoofd rondvliegt. En wie ook iets weet van satellieten, dat is Noordkaap. Hier zijn ze met satelliet Suzy.

En dat was dus Raymond van het Groene Woud met Vlaanderen boven. En van Vlaamse liedjes gaan we naar een Britse klassebak. Eentje uit 1987. Cliff Richard met Some People.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory. Katrien Verheyen.

Whitesnake en Here I Go Again. En nu trekken we naar de buitenwijken. Maar vergis je niet, want achter de vrolijke beat zit eigenlijk een heel donker verhaal. Suburbia van de Pet Shop Boys. Die werd geïnspireerd door de gelijknamige film. Dus, en het gaat eigenlijk over rebelse jongeren in de buitenwijken van Los Angeles. En het nummer verscheen in 1986. Het gaat over verveling, onrust en zelfs rellen in de suburbs.

En we houden het gevoel van Gerard Joling, dus de liefde, nog eventjes vast. We gaan van de jaren 80 naar de jaren 60 met een dame die perfect weet hoe je een romantische klassieker brengt. Hier is Petula Clark met This Is My Song.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Katrien Verheijen.

André Hazes en ik leef mijn eigen leven. En nu eentje met een mooi verhaal erachter. Everybody loves somebody. Het bestond al in 1947, maar het was Dean Martin die er in 1964 in slaagde een wereldhit van te maken. Hier is hij met Everybody loves somebody.

En we gingen eventjes terug en dat naar de jaren 70. Ja, en het was niet enkel een muzikaal duo, maar het werd dan ook een echt koppel. Ja, en ik ga dus stilletjes aan afscheid nemen, want het is dus einde gewoon Katrien. Ik wens jullie nog heel veel luistergenot en dat dus met de komende collega's. Ik wens jullie ook een heel fijne namiddag en avond toe. En ik ben er terug voor jullie volgende woensdag en donderdag tussen 1 en 3 met gewoon Katrien. Doei!

0: In Hechtel-Exel in Limburg is vanmiddag het medisch interventieplan afgekondigd. Een groep parachutisten is daardoor een extreme windstoot van hun voorziene landingszone afgedreven en in de bomen beland. Het gaat om parachutisten van het Nederlandse leger die in het gebied meerdaagse militaire oefeningen uitvoeren. Ze waren uit vliegtuigen gesprongen die in Eindhoven vertrokken. Een deel van de groep is intussen uit de bomen bevrijd en drones zoeken het gebied af om de anderen te lokaliseren. Zeker 3 militairen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hitte en droogte van de voorbije zomer heeft in Vlaanderen de slechtste aardappeloogst in 25 jaar veroorzaakt. Dat zegt de Boerenbond. Een rapport van een Britse klimaatorganisatie stelt dat de schade voor aardappeltelers in ons land en 3 buurlanden oploopt tot meer dan 600 miljoen euro en dat ons land verhoudingsgewijs het grootste verlies leidt. Volgens Boerenbond lag de opbrengst per hectare wel 20% onder het gemiddelde. Ook was dit jaar wel een kwart minder aangeplant, omdat de oogst het jaar voordien zo groot was dat de prijzen kelderden. Op een middelbare school in Berlijn heeft een lerares van 39 zich aangegeven nadat ze een student van 15 zou hebben verkracht. De juf zou de leerling onder druk hebben gezet om buiten schooltijd af te spreken. Hoe lang de intieme relatie heeft geduurd is niet duidelijk. De vrouw is door de school intussen ontslagen. En grote delen van Spanje herademen na een nacht vol noodweer. Dat hield vooral huis in Catalonië en de regio rond Valencia. De waterstanden beginnen nu te dalen en in een aantal steden kan openbaar vervoer hervatten. In Valencia viel op korte tijd meer dan 50 liter regen per vierkante meter. En in Barcelona was code rood van kracht voor overstromingen. Ook de luchthavens in beide steden ondervonden grote hinder. Voorlopig is 1 dode gemeld, een automobilist die met zijn wagen was meegesleurd door het water. Er is bewolkt met af en toe een bui, maar in het binnenland houden sommige regio's het ook de hele namiddag droog. We halen tot 20 graden. Vanavond trekt meer intense regen van west naar oost over het land.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Hey, hallo, welkom bij ons, welkom bij Radio Memory. Ik ben Peter en ik ben tussen 3 en 4 weer bij jullie met heel wat goede muziek en een paar kleine dingen die magisch zijn. Zoals deze van The Police. Every little thing she does is magic.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory.

0: In Hechtel-Exel in Limburg is vanmiddag het medisch interventieplan afgekondigd. Een groep parachutisten is daardoor een extreme windstoot van hun voorziene landingszone afgedreven en in de bomen beland. Het gaat om parachutisten van het Nederlandse leger die in het gebied meerdaagse militaire oefeningen uitvoeren. Ze waren uit vliegtuigen gesprongen die in Eindhoven vertrokken. Een deel van de groep is intussen uit de bomen bevrijd en drones zoeken het gebied af om de anderen te lokaliseren. Zeker 3 militairen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hitte en droogte van de voorbije zomer heeft in Vlaanderen de slechtste aardappeloogst in 25 jaar veroorzaakt. Dat zegt de Boerenbond. Een rapport van een Britse klimaatorganisatie stelt dat de schade voor aardappeltelers in ons land en 3 buurlanden oploopt tot meer dan 600 miljoen euro en dat ons land verhoudingsgewijs het grootste verlies leidt. Volgens Boerenbond lag de opbrengst per hectare wel 20% onder het gemiddelde. Ook was dit jaar wel een kwart minder aangeplant, omdat de oogst het jaar voordien zo groot was dat de prijzen kelderden. Op een middelbare school in Berlijn heeft een lerares van 39 zich aangegeven nadat ze een student van 15 zou hebben verkracht. De juf zou de leerling onder druk hebben gezet om buiten schooltijd af te spreken. Hoe lang de intieme relatie heeft geduurd is niet duidelijk. De vrouw is door de school intussen ontslagen. En grote delen van Spanje herademen na een nacht vol noodweer. Dat hield vooral huis in Catalonië en de regio rond Valencia. De waterstanden beginnen nu te dalen en in een aantal steden kan openbaar vervoer hervatten. In Valencia viel op korte tijd meer dan 50 liter regen per vierkante meter. En in Barcelona was code rood van kracht voor overstromingen. Ook de luchthavens in beide steden ondervonden grote hinder. Voorlopig is 1 dode gemeld, een automobilist die met zijn wagen was meegesleurd door het water. Er is bewolkt met af en toe een bui, maar in het binnenland houden sommige regio's het ook de hele namiddag droog. We halen tot 20 graden. Vanavond trekt meer intense regen van west naar oost over het land.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier en

gemakkelijk om geld niet uit te geven als er bijvoorbeeld wat minder geld is. Dus dan moet je echt wel proberen te sparen. Simply Red and Money's Too Tight to Mention. Hier ga ik wat geld uitgeven in de vorm van muziek. Want het is hoog tijd voor een nieuwe driver's seat. Op deze donderdag 17 september. Straks een leuk weetje. Toffe muziek van Michael Jackson en Fleetwood Mac. En deze is natuurlijk ook op en top. Hè. Ben E. King en Stand By Me. Iedereen, goeie namiddag.

Weet je dat die zeer legendarische intro van deze Michael Jackson en Beat It simpelweg een demo-geluid was dat standaard in de Synclavier zat? Het was een keyboard dat voor niet heel veel werd gebruikt, maar dat demo-dingetje dat erin zat, dat was dus ook deel van deze intro van deze Michael Jackson. Leuk wist je dat je, denk ik, ik heb straks ook een weg die naar nergens gaat van de Talking Heads. Dat is al een hintje. En deze houden we nog maar even vast, hè. Want met deze plaat van Fleetwood Mac en Hold Me mag dat zeker.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Van Plettings.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory.

De eerste keer dat bij mij de Talking Heads in de spotlights kwamen, dat was met Once in a Lifetime. En die werd ook gebruikt in de film Down and Out in Beverly Hills met Richard Dreyfuss en Bette Midler in de hoofdrol, weet je nog wel. Oh ja, Nick Nolte, ja, die zat er ook ergens tussen, hè. Maar dit was dus gewoon Road to Nowhere, de weg naar nergens. En dat is misschien in deze driver's seat ook het geval, hè. Maar nee, er komt echt wel iets serieus aan, denk ik ook, hoor, hier. Zoals deze van de Everly Brothers, Bye Bye Love.

I won't let you down. VHD, ik laat jullie ook niet zomaar achter. Zonder natuurlijk mijn dagelijks weetje komt er nu aan. Wel, niet zo'n goed nieuws een tijdje geleden van Microsoft met Windows 11. Want die moesten echt wel een spoedupdate uitbrengen nadat de grote Patch Tuesday-update van september meerdere problemen bleek op te leveren. Microsoft heeft dus die spoedupdate uitgebracht voor Windows 11 om zo meerdere problemen op te lossen die opdoken na die grote Patch-update. Het gaat ook om een verplichte update buiten de reguliere cyclus en hij brengt dan Windows 11 25H toe naar een nieuwe build. En dat is echt wel nodig, want een van die belangrijkste boosdoeners was namelijk het beveiligingslek CVE 2026-2721 en daarmee konden aanvallers via een kwetsbaarheid in de Windows User Mode Power Service met een lokale toegang systeemrechten verkrijgen. En dat wil je natuurlijk niet hebben. De september update moest dat lek gaan dichttimmeren, maar dat was niet volledig gelukt. Nu zal het dus wel in orde moeten zijn. En bovendien waren de diensten voor extern bureau Blad, ook bekend als Remote Desktop Services, onstabiel geworden. Sinds de september update liepen verbindingen vast, weigerde het aanmeldscherm, dienst of zelf crashten de verkenner in de Microsoft Management Console en die stabiliteit liever zou nu moeten hersteld zijn. Dus voor diegene die Windows 11 regelmatig up-to-date houden. Misschien dat je ondertussen die recente spoed-update ook binnen hebt gekregen. Ik in ieder geval wel, dus ben tevreden. En nu na allemaal die technische woorden, misschien iets te moeilijk voor jullie, mijn excuses daarvoor, terug naar muziek. Alison Moyet, Weak in the Presence of Beauty.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leij, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzegalmaarde.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Zo gaan we stilaan hand in hand, ook richting 5 uur hier bij Radio Memory. En krijg je straks dus ook het tweede deel van deze driver's seat. Ik heb nog Chaka Khan, I Feel For You. En eerst een speciaal mixje, ietsje langer dan dat je gewoon bent van London Beat. Namelijk 6 minuten 38. There's a beat going on. Straks ook in deel 2. Get on the-

0: In Hechtel-Exel in Limburg is vanmiddag het medisch interventieplan afgekondigd. Een groep parachutisten is daardoor een extreme windstoot van hun voorziene landingszone afgedreven en in de bomen beland. Het gaat om parachutisten van het Nederlandse leger die in het gebied meerdaagse militaire oefeningen uitvoeren. Ze waren uit vliegtuigen gesprongen die in Eindhoven vertrokken. Een deel van de groep is intussen uit de bomen bevrijd en drones zoeken het gebied af om de anderen te lokaliseren. Zeker 3 militairen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De hitte en droogte van de voorbije zomer heeft in Vlaanderen de slechtste aardappeloogst in 25 jaar veroorzaakt. Dat zegt de Boerenbond. Een rapport van een Britse klimaatorganisatie stelt dat de schade voor aardappeltelers in ons land en 3 buurlanden oploopt tot meer dan 600 miljoen euro en dat ons land verhoudingsgewijs het grootste verlies leidt. Volgens Boerenbond lag de opbrengst per hectare wel 20% onder het gemiddelde. Ook was dit jaar wel een kwart minder aangeplant, omdat de oogst het jaar voordien zo groot was dat de prijzen kelderden. Op een middelbare school in Berlijn heeft een lerares van 39 zich aangegeven nadat ze een student van 15 zou hebben verkracht. De juf zou de leerling onder druk hebben gezet om buiten schooltijd af te spreken. Hoe lang de intieme relatie heeft geduurd is niet duidelijk. De vrouw is door de school intussen ontslagen. En grote delen van Spanje herademen na een nacht vol noodweer. Dat hield vooral huis in Catalonië en de regio rond Valencia. De waterstanden beginnen nu te dalen en in een aantal steden kan openbaar vervoer hervatten. In Valencia viel op korte tijd meer dan 50 liter regen per vierkante meter. En in Barcelona was code rood van kracht voor overstromingen. Ook de luchthavens in beide steden ondervonden grote hinder. Voorlopig is 1 dode gemeld, een automobilist die met zijn wagen was meegesleurd door het water. Er is bewolkt met af en toe een bui, maar in het binnenland houden sommige regio's het ook de hele namiddag droog. We halen tot 20 graden. Vanavond trekt meer intense regen van west naar oost over het land.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Ivan Plettings.

Elke keer als jij weggaat, neem je een stukje van mij mee. Dat is toch echt wel een mooie tekst, hè? Paul Young, Every Time You Go Away. Maar ik ga nog niet weg het komende uur. Ik heb nog mijn tweede deel, Driver's Seat, hier klaarstaan. Hier bij Radio Memory met straks Pink Floyd, Another Brick in the Wall, MCSR en Real McCoy met Another Night. Maar ja, deze intro, moet ik die gewoon nog aankondigen voor jullie? Ik zal het maar doen, want het was toch wel een van de mooiste platen ooit gemaakt door Toto. Trouwens, een presentator van een nationaal radiostation, een zekere Karel Schmitz wel, die is ook op- en top-idool van deze groep. Dus ja, misschien ook een klein beetje voor hem dat ik deze Toto nog eens draai met die onvergetelijke Afrika. Goeie avond.

0: al uw evenementen, groot of klein. Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app. Android.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

China Eastern for Your Eyes Only, de soundtrack van de gelijknamige film van 1981 van 007 James Bond met Roger Moore als hoofdster als 007. Maar Carole Bouquet, die mogen we zeker ook niet vergeten. Zij was namelijk de Bond girl. Hier is nog eens Michael Bolton.

Met dat bekende deuntje, deze Dire Straits en Walk of Life. En radiopresentatie hoort er bij mij ook bij. En ook dit. Want vanavond en aan het begin van de nacht zal een regenzone ook het zuidoosten van het land bereiken. Alvorens na middernacht ons land te gaan verlaten. Later tijdens de nacht verbreden de opklaringen, wordt het droger. Misschien met nog enkele buien aan de zee en in het noordwesten. Met zeer koude minima tussen 9 en 13 graden. Morgenochtend is het wisselend bewolkt. Plaatselijk zijn er enkele buitjes mogelijk, vooral in de kuststreek. Nabij de grens met Nederland in de Ardennen en Belgisch Lotringen, waar het tijdelijk ook een beetje ochtendgrijs is. In de namiddag wordt het overwegend droog bij maximaal tussen 15 en 20 graden. Zaterdag wordt het wisselend tot soms zwaar bewolkt met hoogstens wat gedruppel. De meeste tijd blijft het droog bij maximaal tussen 17 en 20 graden. Zondag start het bewolkt met regen in de streken ten noorden van Samber en Maas. In het zuiden is het tijdelijk nog wel droog, maar ook bewolkt. Geleidelijk schuift dan de regenzone op richting de Ardennen. Verschijnen er 's namiddags alweer brede opklaring vanaf de kust bij maximaal tussen 15 en 20 graden. En maandag misschien toch een spatje regen, maar het zou normaal gezien wel heel lang droog moeten blijven met temperaturen die ergens liggen tussen de 13 en 20 graden. En dinsdag ongeveer hetzelfde weerbeeld. En nu ook nog eens Elfenville met Forever Young.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Ivan Plettings. Radio Memory.
3: Goeie avond.

Jazzy Jeff en Fresh Prince. Met onder andere dus Will Smith als Fresh Prince. Maar ja, die stem was wel heel herkenbaar, denk ik. Boom, shake the room. En ik heb dat ook wel een beetje gedaan. Deze kamer, onze studio, een beetje door elkaar schudden met hele leuke muziek. Maar ik heb bijna gedaan voor vandaag. Ik heb nog wel Earth, Wind and Fire met September 99 klaarstaan. En nee, deze is niet van MC Hammer en You Can Touch This. Maar wel Rick James.

0: Actrice Chris Bonny is overleden na een korte ziekte, dat meldt haar familie. Ze had een decennia lange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Pax, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Bonny was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadam. Ze was 90 jaar. Twee op de drie werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de hoeve en de omgeving wel vrijwaren, maar voor vier boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot. Een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Verreggers speelde opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst 2e in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Hallo iedereen, ik ben Mathies. En enorm fier dat mijn nieuwe single Contrast van Zwart deze week de hitschijf is op jullie favoriete radio, Radio Memory. Ik wens jullie alvast veel luisterplezier.

0: Amanda Lear met deze Follow Me, vrienden. Zo zijn we weer om klaar om 2 uurtjes lang voor jou een leuk programma te maken met de naam De Muziekdoos. Ik vind het ontzettend fijn dat jullie zo talrijk meeluisteren. Bedankt voor al die leuke reacties telke malen. En laten wij dan gewoon verder gaan met deze muziekdoos. Na Amanda Lear hebben we een hele mooie klaarleer.
1: Luister.
0: Paco Garcia.

Een van hun mooie nummers van de Bengals. En we gaan meteen nog eens terug naar de beginperiode van 10 om te zien. Met deze artiest, Pascal Logan en Bij jou zijn. Nee, eerst komt deze er nog aan. De regenboog. Dus Pascal Logan is voor zo dadelijk.

zijn repertoire heel wat goede platen. Waaronder ook deze Dancing in the Dark. En we hadden beloofd, we hadden hem al eens aangekondigd, maar nu is hij er echt. Pascal Laurent met deze mooie Bij jou zijn.

0: lang geleden.
1: Bij jou.
0: Dat we van deze jongeman destijds nog iets hebben gehoord. Ik weet zelfs niet of hij nog platen heeft opgenomen. Maar goed, we gaan terug naar het nieuwere werk samen met deze leuke meezinger. Johan Heren, en jij bent de mooiste.

hebben hier ten huize een country lady zitten, dus we hebben maar een beetje country muziek uitgekozen met deze. Yves Berendsen, een Nederlandse collega met een mooi stemgeluid. En hij brengt dit keer voor jou als nieuw nummer ook deze mooie van Clouseau, Verlangen.

Ze zong een liedje over haar trouwe diertjes, haar hond en haar katten zijn nooit alleen. En wat hebben we nu klaar liggen? Ja hoor, we draaiden het nummer omlangs en er kwamen zoveel positieve reacties op van hey, draai dat nog eens. Ja hoor, het is een van de minder bekende van Wiltura, maar toch een mooi pareltje. Een kleine diamant.

Jan Biggel weet erover te zingen. Oh, wat kan het leven toch mooi zijn. En na die Jan gaan we meteen nog eens wat draaien. Oorspronkelijke nummer van The Wings. More of Kintyre. Nu gebracht door de Kelly-familie.

actrice Chris Bonny is overleden na een korte ziekte, dat meldt haar familie. Ze had een decennia lange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Pax, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Bonny was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadam. Ze was 90 jaar.

0: Twee op de drie werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de hoeve en de omgeving wel vrijwaren, maar voor vier boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot. Een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Verreggers speelde opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst 2e in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

alvast ons deel 2 van deze muziekdoos met een leuke oudere hit van ABBA en Boomerang Vrienden. En we gaan meteen verder met een echte klassieker. Als ik de eerste tonen van de muziek laat horen, horen jullie al meteen over welke ik het heb. Bobby Prins nam destijds al een single op. Ja, destijds was het nog op vinyl dus. Met Santa Maria. En de B-kant was een evenzeer grote hit. Het was eigenlijk een single met een dubbele A-kant. Deze mooie Twee Bloed, Rode Rozen.

kennen natuurlijk ook allemaal die grote hit If You Go van Barry en Aline, maar in het Franstalige was hij ook een kanjer hoor en ook zeer goed gedaan. En wat hebben we nu te klaar liggen? Nieuw werk. Christian Anders met Jenny.

Dat was hij dus, oh Janine dus, met Christian Anders. Cindy maakte in de 70er jaren ook grote hits. En ik vind het een beetje jammer dat deze dame toen naar het Engelstalige repertoire is gegaan. Maar ja, dat is normaal zeker. Ze is toen begonnen met cruisetochten. En dan moet je natuurlijk ook Engelstalig zingen. Maar onder de naam Cindy scoorde ze hele grote hits. Waaronder ook deze, oorspronkelijk van Catherine Valente. Zij bezong het ook en het was meteen een nummer 1 hit destijds in de Vlaamse top 10. Sweetheart, my darling.

ben eigenlijk eens benieuwd of deze dame in de zangwereld nog actief is, want ze heeft toch een heel mooi stemgeluid. Deze Cindy met haar Sweetheart My Darling. Jeroen van Zelst heeft ook een nieuwe single en hij bezingt erin Ik ga niet van Roosje naar Roosje.

Corrie Konings met een van haar mooie hitsingles en Ik ben alleen vannacht. En na Corrie Konings gaan we onze vriend Jeremy Casale nog eens een keertje aan het woord laten.

Je moet maar eens goed luisteren. Een vrolijke jongen. En dat hoor je ook aan zijn liedjes. Hij zingt ze met een glimlach op zijn mond. Deze Johan Vugelers.

0: We gingen samen ook naar Bella Italia in gezelschap met deze song van Inca Marina. En nou we toch in Italië zijn, gaan we een van die grote hits draaien vanuit Italië. Sempre di mare, maar vandaag in een vertolking door Erik Flanders en Hugo Sigal. Een vriend, een prachtige nieuwe single.
1: Zwijgen mijn gebaren, je leest mijn blik nog voor ik spreek.

Vriend voor het leven, Erik Flenders samen met Hugo Sigal. Een van de betere platen, mijn persoonlijke mening, van Meteor.

Meteor met zijn horizontaal. En de volgende plaat is voor iemand daarboven. Een sterretje aan de hemel. En natuurlijk ook een beetje voor al die luisterende moeders. Een nummer dat ik opnam in 2010 speciaal voor mijn eigen mama. Dit is voor jou daarboven, moederlief.

Moederlief dus. Je kan het altijd beluisteren via Spotify dus, want daar staat het wel digitaal te beluisteren. Rudolf Stevens. En we keren terug naar de gouden 70er jaren met Middle of the Road en hun Sacramento.

Middle of the Road met hun Sacramento. En met dit nummer keren we terug naar de 70er jaren. Allee, we blijven daarin. Het Tura-momentje met Bit for

Cultura met Bid voor mijn vrienden. Maar ons programma loopt zo stilaan naar zijn einde toe. Wat zijn die twee uren toch wederom voorbijgevlogen, zeg. Maar ik heb het ontzettend leuk gevonden om voor jullie deze liedjes te draaien. Het afgelopen twee uren dus in de muziekdoos. Vinden jullie dat ook zo? Wel, je mag het altijd laten weten. Reacties zijn altijd welkom via rudolfstevens@telenet.be. Een van de laatste liedjes in ons programma die we gaan draaien is een leuke Eurosonghit vanuit het grijzere hit verleden. Popping on the String, zo is het dus van Sandy Show. En wat mij betreft, heel graag tot een volgende keer en nog veel plezier met de collega's hier op jouw radiostation.

Actrice Chris Bonny is overleden na een korte ziekte, dat meldt haar familie. Ze had een decennia lange loopbaan in theater en film, maar kende haar grootste roem op latere leeftijd met de rol van Yvette Bax, de moeder van Simonneke, in de VRT-soap Thuis. Chris Bonny was eerder al te zien in talloze series, waaronder Wij, Heren van Zichem, Buiten de Zone en De Kotmadam. Ze was 90 jaar. Twee op de drie werkzoekenden in Vlaanderen krijgen nooit een antwoord op hun sollicitatie, zelfs niet bij een afwijzing. Ook komt bijna 70% niet eens aan een eerste sollicitatiegesprek toe. Dat laatste ervaren vooral jongeren en 50-plussers. Dat alles staat in nieuwe cijfers van Sociaal Secretariaat en HR-dienst Acerta. Volgens ondernemersorganisatie Unizo komt dat vooral door tijdsgebrek bij KMO's. Unizo zegt wel te beseffen dat dit voor sollicitanten demotiverend kan werken. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een hooischuur aan een hoeve volledig uitgebrand. De brandweer kon de

0: hoeve en de omgeving wel vrij waren, maar voor 4 boerderijdieren kwam de hulp te laat. Uit milieuoverwegingen laat de brandweer het vele hooi verder gecontroleerd uitbranden. Het Amerikaanse congres heeft een wet goedgekeurd over nieuwe sancties tegen Rusland. Het voorstel was eerder al aangenomen door de Senaat. De wet moet vooral de Russische economie treffen en viseert ook de zogeheten schaduwvloot. Een reeks olietankers die voor de Russen onder een valse vlag varen. Tegelijk geeft de wet president Trump de bevoegdheid importheffingen tot 100% op te leggen aan landen die Russische olie en gas kopen. En op het EK volleybal heeft België zijn laatste poelenwedstrijd gewonnen van een MAK Servië. De Red Dragons klaarden de klus in 3 sets en amper 1 uur en 20 minuten. Verreweggers speelden opnieuw een imposante rol. België was al zeker van de volgende ronde. Het is nu op zijn minst 2e in de poelen en mag nu zondag of maandag in Italië de 1/8e finale spelen. Vanavond vooral veel wolken en regelmatig een bui. Ook vannacht regenachtig en vrij fris. Het weekend ziet er zachter uit met temperaturen tot 22 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
7: Zet je radio wat harder, leun achterover of draai het volume op in de auto. Want de komende tijd duiken we samen diep in de ultieme uitvinding, namelijk muziek. Muziek is immers de modder van onze dag. De troost op een grauwe middag en voor ontzettend veel mensen de belangrijkste brandstof om draaiende te blijven in deze gekke en drukke samenleving. Dit staat er vandaag op het programma. Wat gebeurde er? Wel, we reizen terug in de tijd en kijken wat er in deze specifieke week gebeurde in de muziek- en filmwereld. Welke klassiekers werden geboren en welke iconische momenten vonden er plaats? Ook was er de cover story, of is er de cover story moet ik zeggen. Het verhaal achter die ene bijzondere plaat. En heel veel muziek. Van vergeten parels uit de kast tot tijdloze klassiekers die extra aankondiging krijgen in verband met een anekdote, een geschiedkundig feit of uitleg over de inhoud van de plaat. Tijd om die platenkast wijd open te trekken, laten we alvast beginnen.

0: is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Wist je dat de samenwerking tussen Ronan Keating en Lulu voor We've Got Tonight een echte toevalligheid was? Tijdens een evenement in 2010 troffen de twee elkaar toevallig en spraken ze over hun muzikale carrières. Het gesprek leidde tot een spontane jam-sessie waardoor ze besloten samen het nummer op te nemen. Het resultaat was een emotioneel en krachtig duet dat de fans nog steeds raakt. Een mooie herinnering aan hoe muziek mensen samenbrengt. En dan steken we meteen door naar het overzicht van week 38, want dat is de week waar we ondertussen in leven, zeg maar. Op 17 september 1931 was er de uitgeverij RCA, die introduceerde de 33⅓ toerenplaat, wat de distributie van filmmuziek vernieuwde. Op 17 september 1942 was er de bioscooppionier Abraham Chuzinski, die overleed in Auschwitz. 18 september 1927 was er de oprichting van CBS, later bepalend voor filmindustrie en media. 21 september 1937. Toen kwam de publicatie uit van het boek The Hobbit. En dat was meteen de basis voor Peter Jacksons latere filmtrilogie. En wat jaarlijks terugkeert in week 38, dat is de start van het San Sebastian Filmfestival, waar klassiekers zoals Hitchcock's Vertigo in première gingen. Verder met muziek van Sophia George.

0: De Cardigans werden in 1992 opgericht in Zweden en zijn sindsdien uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke popgroepen van hun tijd. Met hun album Gran Turismo uit 1998, waar Erase and Rewind op staat, bereikten ze zelfs internationale faam. Wist je dat ze, voordat ze bekendheid verwierven in het buitenland, in Zweden al verschillende prijzen hadden gewonnen? Wel, hun unieke mix van pop, rock en melancholie heeft hen een blijvende plaats in de muziekscene opgeleverd.
1: De LVT Platenkast. Open, eigenwijs en altijd verrassend.

Terence Trent D'Arby brak in 1987 door met zijn debuutalbum Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby, dat wereldwijd miljoenen exemplaren verkocht. Hij won een Grammy Award voor de beste nieuwe artiest en werd zelfs vergeleken met grootheden als Prince en Michael Jackson. Het was niet alleen zijn stem die de wereld veroverde, maar ook zijn unieke stijl en charisma die hem tot een iconische figuur maakte in de jaren 80 en 90.

Pray van Take That gaat over de kracht van hoop en het verlangen naar een betere toekomst. De tekst roept op tot reflectie en benadrukt dat iedereen recht heeft op liefde en steun in moeilijke tijden. Het nummer moedigt luisteraars aan om hun dromen na te jagen en niet op te geven, ongeacht de obstakels. Door de krachtige zang en meeslepende melodie voel je de emotie die de band tot uitdrukking wil brengen. Een echte feel-good track die je aan het denken zet en tegelijkertijd de energie in de lucht brengt. Hier is Take That.

Xuxie en de Banshees zijn niet alleen een belangrijk icoon in de post-punkbeweging, maar ze waren ook pioniers in het combineren van verschillende muziekstijlen. Een van hun grootste bijdragen aan de muziekgeschiedenis is het feit dat ze doorbanden met genres als rock, elektronica en zelfs reggae een geheel nieuwe muzikale horizon creëerden. Daarnaast waren ze een van de eerste bands die videoclip serieus benaderden als kunstvorm, wat de weg heeft vrijgemaakt voor toekomstige generaties artiesten. Hier zijn ze met Israel.

No Deeper Meaning gaat over het creëren van verbinding en het vieren van het moment, zonder te veel na te denken over diepere betekenissen of complexe relaties. De tekst nodigt luisteraars uit om zich te laten meevoeren door de muziek en te genieten van eenvoudige, pure emoties. Met zijn energieke ritmes en pakkende refreinen brengt het nummer een gevoel van vrijheid en samenhorigheid dat perfect is voor een avondje uit. Het herinnert ons eraan om af en toe simpelweg te genieten van wat er is. No Deeper Meaning, hier is Culture Beat.

0: Luc van Turnhout maakt met u een reis door verschillende muziekdecennia.
1: More Than a Feeling is een prachtig nummer dat de kracht van herinneringen en de nostalgie van verloren liefde bezingt. De tekst draait om het idee dat muziek de kracht heeft om jezelf te transporteren naar die speciale momenten in je leven. Het vertelt het verhaal van het oproepen van vreugdevolle herinneringen wanneer je een bepaalde melodie hoort. De emotionele kracht en de meeslepende gelaagdheid van de muziek maken het tot een onvergetelijke luisterervaring. Hier is Boston.

De groep REM, wat staat voor Rapid Eye Movement, werd opgericht in 1980 en is vaak beschouwd als een van de grondleggers van de alternatieve rock. Met hun innovatieve geluid en poëtische teksten hebben ze de muziekscene compleet veranderd. Een belangrijk keerpunt in hun carrière kwam in 1991 toen het album Out of Time dat hen wereldwijd op de kaart zette. En wie had gedacht dat ze in 1997 zelfs in de Rock and Roll Hall of Fame zouden worden opgenomen? Dat bevestigt meteen hun blijvende impact op de muziekwereld.

En dan iets wat je waarschijnlijk nog niet weet. Who Do You Think You Are, de single van de Spice Girls, was eigenlijk als een grap begonnen. De Spice Girls maakten het oorspronkelijk als een afscheidsnummer voor de fans, maar het groeide uit tot een echte hit. De energie in de studio was aanstekelijk en terwijl ze zongen kon je echt voelen hoe ze hun leven en carrière vierden. En dat feestje zie je ook terug in de muziekvideo, vol funky outfits en dance moves die je meteen aan het bewegen krijgen.

Wist je dat Calypso Crazy een van die nummers is die Billy Ocean echt op de kaart hebben gezet? Wel, het nummer werd opgenomen in de vroege jaren 80 toen de reggae en calypso-invloeden binnen de popmuziek in opkomst waren. Billy, met zijn charismatische stem en aanstekelijke ritmes, zorgde ervoor dat dit nummer een echte feestfavoriet werd. Het is ook leuk om te weten dat Ocean vaak zei dat de sfeer tijdens de opnames van dit nummer bijna net zo levendig was als de tekst zelf.

0: geen grenzen, geen regels, alleen muziek met een verhaal. Dat is de LVT-platenkast.
1: Wist je dat Take Me To Your Heaven tijdens de repetities van het Eurovisie Songfestival in 1999 op een verrassende manier tot leven kwam? Wel, Charlotte Nielsen en haar team zaten samen op een boot in Stockholm, waar ze een mooi uitzicht hadden en juist daar kwam de inspiratie voor haar wervelende optreden. De combinatie van dat adembenemende uitzicht en de energie zorgde ervoor dat het nummer nog memorabeler werd. Het resulteerde in een zinderende performance die de harten van het publiek opwarmde en de jury overtuigde. Take Me To Your Heaven, hier is Charlotte Nielsen.

terug naar Yvonne Elliman. Zij nam het nummer op tijdens een van haar meest creatieve periodes in de jaren 70. Toen het nummer uitkwam, scoorde het niet alleen hoge cijfers in de hitlijsten, maar werd het ook een ware klassieker op de dansvloer. Het was een echte samenwerking tussen verschillende talenten. En dat voel je in de vibe van het nummer. De energie in die studio, die was toen onmiskenbaar.

Asia is een supergroep die in 1981 werd opgericht en al snel de wereld veroverde met hun unieke mix van rock en pop. Hun debuutalbum, simpelweg getiteld Asia, was in 1982 een enorme hit en stond op nummer 1 van de Billboard 200. Niet alleen Heat of the Moment, maar ook andere nummers van dit album werden iconisch. Interessant was dat Asia meteen een van de bestverkopende bands van die tijd werd. En ze hebben nog steeds een grote schare fans. Heat of the Moment, hier is de klassieker van Asia.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: De LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.
5: I'll Stand By You is een prachtig en ontroerend nummer dat in het teken staat van onvoorwaardelijke steun en liefde. De tekst beschrijft een diepgewortelde belofte om altijd aan de zijde van een geliefde te staan, ongeacht de uitdagingen die het leven met zich meebrengt. Het roept gevoelens op van hoop en toewijding en herinnert er ons aan dat we niet alleen hoeven te staan in moeilijke tijden. Het is een echte ode aan vriendschap en liefde.

De plaat If I Let You Go werd oorspronkelijk geschreven voor een andere artiest dan Westlife. De producers Paul McCarity en Jurgen Olafsson waren zo onder de indruk van de stemmen van de boys van Westlife dat ze besloten het nummer speciaal voor hen te laten opnemen. En het resultaat? Een megahit die in verschillende landen de nummer 1 positie bereikte. De emotionele uitvoering van de jongens zorgde ervoor dat het nummer een blijvende favoriet werd en de fans waren dol op de pure harmonieën van de band.

We krijgen een van de succesvolste Belgische pop- en chansonzangeressen. Een deel van haar carrière speelt zich ook af in Frankrijk, maar ze is van origine wel degelijk Belgisch. Restez Femme is een nummer afkomstig van haar succesvolle tweede album A Tâtons, dat uitgebracht werd in 1996. De ingekorte versie van het nummer was speciaal aangepast voor radio-uitzendingen. Het is Franstalige popchanson met een soul-invloed. De tekst behandelt vrouwelijke identiteit, zelfstandigheid en emancipatie.

0: voor onze vaste items.
1: Als volgt hebben we voor u een overzicht van belangrijke feiten in de muziekgeschiedenis. 18 september 1970. Gitarist Jimi Hendrix overleed op 27-jarige leeftijd in Londen. 19 september 1952 werd Nile Rodgers geboren. Hij produceerde talloze wereldhits voor onder meer Chic, Madonna en Daft Punk. 21 september 1987. Jaco Pastorius, invloedrijk jazzbassist en voormalig lid van Weather Report, overleed. En tenslotte 23 september 1926. Jazz-saxofonist en componist John Coltrane werd geboren. Verder met muziek bij jouw favoriete radio. Wist je dat de single New York Groove oorspronkelijk niet van Ace Frehley zelf is? Wel, Ace Frehley die ken je misschien wel als zijnde de Spaceman in het viertal Kiss. Hij bracht het nummer uit op zijn soloalbum in 1978, tezamen met dat van andere Kiss-leden die ook soloprojecten opgestart hadden. Hij besloot het nummer op te nemen en het werd een van zijn grootste hits en gaf hem een frisse start na zijn tijd met Kiss. Een echte hit met een verrassend verleden.

0: De LVT Platenkast draait muziek op het ritme van jouw generatie. En dit op jouw favoriete radio.
1: Tina Arena begon haar muzikale carrière op jonge leeftijd als zangeres in een kindershow in Australië. Maar het echte succes kwam met haar doorbraak in de jaren 90. Chains werd niet alleen een internationale hit, maar het zorgde ook voor een belangrijke verandering in de Australische muziekscene door meer erkenning te geven aan vrouwelijke artiesten in de popmuziek. Wist je trouwens dat ze in 1995 de Aria Award voor Best Female Artist won voor dat nummer? Wel, Arena heeft sindsdien miljoenen albums verkocht wereldwijd en wordt nog steeds erkend als een van de grootste stemmen in de

Wist je dat de single That's the Way I Like It oorspronkelijk niet bedoeld was als single? Casey en de Sunshine Band schreven het nummer als een filler voor hun album. Maar de catchy beat en de onweerstaanbare zang maakten het al snel tot een hit. Een samenwerking tussen KC en een paar andere muzikanten resulteerde in een geniale mix van funk en disco. Toen het nummer werd uitgebracht, schoot het als een pijl uit een boog omhoog in de hitlijsten. Dit nummer is nu een ware discoklassieker en je kunt het nog steeds op ieder feestje tegenkomen.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: The Cover Story.
2: We duiken de archieven in en zetten een origineel uit de oude doos strak tegenover de moderne remake.
3: It is time for a copy-paste.
0: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
4: Het item in het programma staat vandaag in het teken van de single I've Got My Mind Set On You. Het kan best zijn dat het bekend in de oren klinkt, maar het was niet de originele uitvoering van George Harrison die als eerste de hitparade binnenkwam. Nee, die eer die viel in het voordeel van James Ray, want die bracht het oorspronkelijk uit in 1962. Het was een matig succes, met een bescheiden positie. Nummer 98 in de US Billboard Hot 100. Maar het was wel een kleine cult- en R&B-hit te noemen.

0: Duik de archief in en zet een origineel uit de oude doos strak tegenover de moderne remake.
1: Het andere verhaal, dat is een van de Fab Four die het opnam als solo-project. En dat was George Harrison. Die bracht het uit in 1987. En de hitreactie was gigantisch. De catchy moderne productie van Jeff Lynne, bekend van The Electric Light Orchestra, maakte er een wereldwijde nummer 1 hit van, onder meer trouwens in de VS. En het werd een van Harrison's grootste solo-successen ooit. Zo zie je maar dat een cover soms populairder kan zijn dan het origineel. Maar we geven grif toe, andersom is het ook perfect mogelijk. De cover story voor deze week: James Ray en George Harrison met I've Got My Mind Set on You.

De groep Dynasty werd oorspronkelijk gevormd als een onderdeel van de disco-beweging in de late jaren 70. Het nummer I Don't Wanna Be a Freak, But I Can't Help Myself wordt vaak gezien als hun grootste hit en heeft een onweerstaanbare groove die je gewoon moet voelen. De opnamesessie zelf was een feest. De bandleden waren zo in de ban van de beat dat ze vrijwel hun zorgen even vergaten. En dat hoor je terug in de energie van het nummer. Het is pure disco-magie. Hier is Dynasty. Niet te verwarren met die TV.

De plaat Being Boring van de Pet Shop Boys werd oorspronkelijk geschreven tijdens een chaotische nacht in een hotel. Terwijl Neil Tennant en Chris Lowe samen waren, brainstormden ze over de thema's van verlies en nostalgie. Het duo besloot om een nummer te maken dat niet alleen over het verleden zou gaan, maar ook over het belang van authenticiteit. Dit beklijvende verhaal heeft geleid tot een van hun meest memorabele hits, die nog steeds een diepe indruk achterlaat op fans wereldwijd. Hier zijn de Pet Shop Boys.

Heb je ooit de magie gehoord van There She Goes? Dat bekende nummer van Sixpence None the Richer heeft een unieke geschiedenis. Origineel werd het uitgebracht in 1997 en werd het nummer een megahit na het te gebruiken in een soundtrack van de film She's All That in 1999. En wist je trouwens dat de band eigenlijk in de studio een meer akoestische versie had gepland, maar door een toevallige keuze voor een andere gitaar met een sprankelende sound het helemaal een nieuwe levensloop kreeg? Wel, dat is de kracht van spontane creativiteit. Van Sixpence None the Richer.

De tekst van de plaat Iron Eagle, Never Say Die, draait om doorzettingsvermogen en moed. En dat paste perfect bij de militaire actie van de film Iron Eagle, waarin Jason Gedrick aan de zijde acteerde van Louis Gossett Jr. Het nummer roept een gevoel van vastberadenheid op waarin de boodschap duidelijk is: nooit opgeven. De krachtige riffs en dynamische zang versterken het thema van strijd en heldhaftigheid, wat het een perfect nummer maakte voor de luchtgevechten in de film. Met energieke melodieën en krachtige teksten weten ze als geen ander de luisteraar te motiveren en hun adrenaline te stuwen.

0: Jouw favoriete radio, want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT-platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
1: And the beat goes on.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

oude jas, vergeten door de tijd. Het stof was vaal, de knoopjes wat versleten.

0: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
1: Amerikaanse firma Transceptor Technology pristupila k proizvodstvu computerov personalny sputnik.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.